leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste.

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemorgen. Geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Dit weekend wordt zware verkeershinder verwacht in het Maasland. De Nederlandse A2-snelweg is sinds gisteravond 9 uur afgesloten tussen Sittard en Echt voor grote werkzaamheden. Daardoor wordt heel wat verkeer omgeleid via Belgisch Limburg. Vooral in Mazeik, Kinrooi, Tilsen-Stokkum en Maasmechelen wordt het bijzonder druk. Op de N78 in Mazeik worden tijdens de piekuren tot 500 extra voertuigen per uur verwacht. Vooral vandaag dreigt een moeilijke verkeersdag te worden. Bestuurders krijgen het advies om de regio indien mogelijk te vermijden en rekening te houden met extra reistijd. Ook in Limburg wordt vandaag en maandag hinder verwacht door vakbondsacties tegen de besparingsplannen van de federale regering. Vandaag rijdt naar verwachting slechts 61% van de bussen van de lijn in Limburg. Maandag wordt er opnieuw gestaakt bij de lijn en ook het treinverkeer zal hinder ondervinden. Daarnaast zijn er acties in het onderwijs. Zo blijft de school De Bloesem in Sint-Truiden maandag al zeker gesloten. Ook op Brussels Airport worden vandaag ongeveer 140 vluchten geschrapt. Reizigers krijgen het advies om vooraf de apps van de lijn en de NMBS te raadplegen. Vandaag wordt een wisselvallige dag. In de loop van de ochtend zal het vanuit het westen gaan regenen. Namiddag volgen er buien. Tussen de buien kan het echter ook wel eens urenlang droog blijven. Van regio tot regio kan het weerbeeld er regelmatig totaal anders uitzien. Het wordt amper 15 graden. Zaterdag fris, maar grotendeels droog en 14 graden.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Veel hinder vanmorgen door de Nationale Vakbondsactie. De bonden betogen tegen de besparingen van de federale regering. 4 op 10 bussen van de lijn rijden niet uit. Op Brussels Airport zijn 140 vluchten geschrapt en sommige scholen van het gemeenschapsonderwijs blijven dicht. De treinen rijden wel, ze moeten betogers naar Brussel brengen. Bij de schietpartij in Antwerpen gisteravond zijn uiteindelijk 3 verdachten opgepakt. De politie heeft ook een vuurwapen in beslag genomen. De schietpartij volgde na een uit de hand gelopen vechtpartij. 3 mannen raakten gewond en moesten in levensgevaar naar het ziekenhuis. En intussen dreigen politievakbonden met een stakingsaanzegging. Sinds kort doet de politie massaal arrestaties in Antwerpen-Noord in een strijd tegen overlast. De bonden willen van burgemeester Els van Doesburg horen of de stad juridische verantwoordelijkheid neemt als er klachten komen na zo'n arrestaties. Ons land neemt toch niet deel aan de Europese militaire missie voor de bescherming van de scheepvaart in de Rode Zee. Het Belgisch fregat Leopold 1 ligt aan de kade met technische problemen en de herstelling heeft vertraging. De militaire missie moet voorkomen dat Houthi-rebellen de toegang naar het Suezkanaal met Europa blokkeren. De burgemeester van New York, Zoran Mamdani, wil dat immigratiepolitie ICE vertrekt uit zijn stad. Gisteren is daar een man gewond geraakt na een schot van een ICE-agent en is daarna meegenomen. Mamdani heeft gebeld met president Trump met de vraag om de man vrij te laten, maar dat is een maat voor niks.
1: Those negotiations were unsuccessful. Just moments ago, ICE put the man in unmarked vehicle and whisked him away.
0: Bij de schietpartij was ook een kind van 5 betrokken, maar dat is ongedeerd. De gouverneur van New York eist een transparant verslag van ICE van wat daar gebeurd is. En Frankrijk gaat de komende dagen 3000 extra leerkrachten inzetten op middelbare scholen waar dat het meeste nodig is. Het onderwijsprotest in Frankrijk zwelt al een paar weken aan. Studenten en scholieren protesteren tegen de staat van de schoolgebouwen en tegen het tekort aan leerkrachten. Wisselvallig vandaag met bewolking, regen en soms zon bij 15 graden. Het weekend is vrij zonnig bij 15 graden.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Ja, er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente, echt lekkere beenhouwerij en keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde echt thuis en je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en vers.
0: Dat is Alvo.
1: Ja, dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur, ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem, Hasselt Systeemweg 77.

0: De specialist in hernieuwbare energie is Wopa Saving Energy Riemst. Ze hebben een ruim aanbod energiezuinige producten. Zonnepanelen, energievriendelijke airco's met koel- en warmtefunctie. Wopa Saving Energy, Biezenakkers 15 Riemst. Bel voor een afspraak en advies op maat. 012-69-0044. Alle info op wopa.be. Wopa Saving Energy Riemst. Uw energievoordeel. Daar zorgen zij voor.
1: Kom kennis maken met de slimme batterijen en de nieuwste generatie van warmtepompen en airco's op zondag 4 oktober. Kom vrijblijvend ons gamma energiezuinige oplossingen ontdekken bij Wopa op de Biezenakkers 15 in Riemst. Uitzonderlijk geopend op zondag 4 oktober van 10 tot 17 uur.

een laatste greep uitvoerde, klapte ze in hun handjes en gilde keer op keer van op Marlene, op Marlene, mooie buik en mooie benen, op Marlene, op Marlene, op Marlene.

niemand die nog riep, van hop, maar een hop. Alleen de brave vrouwen van hen die haar aanbaden, wees haar venijnig met de vinger na. Van kijk eens dat meisje, beruchte maar het daden. Het is een echte schande, hoe kan zoiets bestaan? Van foei Marlene, foei Marlene, met je blote buik en benen. Foei Marlene, foei Marlene, foei Marlene, foei. Maar nu op zekere dag kwam het dan koningsoren, die zoals de meeste van zijn rang en stand zich het puur verveling dikwijls ging verstrooien in een dergelijk kroegje, maar incognito dan. Hij zag Marlene dansen en sloeg in wilde vlammen. Bij elke beweging dit lieve kind ook deed, hij raakte overstuur, omstrengelde zijn handjes en ook al zijn lippen ontspannen.

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemorgen. Geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Het beschermde kasteel De Donia in Guighoven bij Hasselt staat te koop voor ruim 2 miljoen euro. Het historische gebouw werd vanaf 2016 voor meer dan 3 miljoen euro gerestaureerd, maar de binnenkant is nog niet volledig afgewerkt. Het kasteel heeft een vloeroppervlakte van bijna 1000 vierkante meter en ligt op een domein van ruim 82 arem. Volgens de makelaar is er heel wat interesse, zowel van particulieren als van kandidaat-uitbaters van een restaurant of bed and breakfast. De nieuwe eigenaar kan de binnenkant nog naar eigen smaak inrichten, maar moet wel rekening houden met de beschermde status van het gebouw. In Lommel is dinsdagavond een voetganger om het leven gekomen bij een verkeersongeval. De man werd rond 10:45 aangereden door een auto op de binnensingel ter hoogte van tankstation Gabriëls. De hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar voor het slachtoffer kon geen hulp meer baten. De automobilist testte negatief op alcohol en drugs. Het parket werd ingelicht. Vandaag wordt een wisselvallige dag. In de loop van de ochtend zal het vanuit het westen gaan regenen. Namiddag volgen er buien. Tussen de buien kan het echter ook wel eens urenlang droog blijven. Van regio tot regio kan het weerbeeld er regelmatig totaal anders uitzien. Het wordt amper 15 graden. Zaterdag fris, maar grotendeels droog en 14 graden.

Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Lowet Insurance, de makelaar aan huis. Zowel voor particulier als professioneel. Bekijk het uitgebreide aanbod verzekeringen en beleggingen op lowetinsurance.be of bel vrijblijvend op 012 24 10 29. Lowet Insurance in Tommerenborg-Loon en Houthalen-Helchteren. De makelaar met een verrassende service. Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaningproducten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Er zitten opnieuw minder leerlingen op de Vlaamse schoolbanken. Voor het tweede jaar op rij daalt het aantal tot net geen 1,2 miljoen. Dat zijn er enkele duizenden minder dan vorig schooljaar. Vooral het katholiek onderwijs wordt getroffen. De terugval heeft te maken met een daling van het aantal geboorten, vooral in de Westhoek en in verschillende Limburgse gemeenten. Het katholiek onderwijs verwacht dat die trend zich zal doorzetten. Daardoor dreigen scholen met te weinig leerlingen op termijn te moeten sluiten. In de Duitse deelstaat Beieren zijn twee plaatselijke ambtenaren doodgeschoten. Dat gebeurde tijdens een routinecontrole van vuurwapens. Het gaat om een man van 45 en een vrouw van 54. Een verdachte van 60 is gearresteerd. Hij raakte licht gewond toen hij een kogel in zijn been kreeg. De man had zich urenlang schuilgehouden in een huis. De politie omsingelde de woning en schakelde speciale eenheden in. Buurtbewoners moesten binnenblijven of de omgeving vermijden. De Verenigde Staten en Oekraïne gaan opnieuw met elkaar praten over de oorlog met Rusland. Dat heeft president Zelensky bekendgemaakt. Oekraïnse onderhandelaars ontmoeten vandaag en morgen de Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff in de VS. Ze zullen het onder meer hebben over een mogelijk staakt het vuren, extra militaire steun en veiligheidsgaranties voor Oekraïne. Zelensky verwacht dat ook een Europese delegatie aan de gesprekken deelneemt. Bij onlusten in een gevangenis in de Mexicaanse deelstaat Sinaloa zijn 10 doden gevallen. De slachtoffers zijn 9 gedetineerden en een minderjarige bezoeker. 16 gevangenen raakten gewond. De politie en het leger kwamen massaal ter plaatse om de orde te herstellen. De precieze aanleiding voor het geweld is nog niet duidelijk. Er loopt een onderzoek. Het is zwaar bewolkt en winderig met geregeld wat regen of motregen. Na de middag wordt het tijdelijk droger en klaart het wat op. De maxima schommelen tussen 14 en 18 graden. Morgen krijgen we een wisselend bewolkt weerbeeld met mogelijk nog enkele buien. We halen dan een graad of 15.
1: Espresso. Goedemorgen. Koffiekletsen met Ludo Wijnen.

0: There's no more corn on the brasses. Dat waren de Walkers. Een hele goede morgen, luisteraars. Het is vrijdagochtend. Het is 9 uur. Dus tijd voor Espresso.
1: Espresso. Coffee time. Met de Ludowijn.
0: En ook vandaag weer een karrevracht goede muziek meegebracht voor u. Onder andere van Shocking Blue, van de Shirelles, van Kylie Minogue en Keith Washington. En we hebben ook Gene Pitney meegebracht. 24 Hours from Tulsa.

Dus momenteel oktober in Limburg, dat is wat anders dan April in Portugal. Willem Bart die zong deze plaat in 2010 en het was een kleine hit hier in Vlaanderen. En over een kleine hit scoren kan je Alexander Curley echt niet verdenken, want hij scoorde een mega hit met deze I'll Never Drink Again.

Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Lowet Insurance, de makelaar aan huis. Zowel voor particulier als professioneel. Bekijk het uitgebreide aanbod verzekeringen en beleggingen op lowetinsurance.be of bel vrijblijvend op 012 24 10 29. Lowet Insurance in Tommeren-Borgloon en Houthalen-Helchteren. De makelaar met een verrassende service. Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaning producten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.

En van het theater, daar weet Katja Epstein alles van. Morgen is het weer zaterdag en dan is er weer Hit Riders met Mark Brielewet tussen 10 en 12. En op zondag is er weer Siestdag met de Mark. En aansluitend hoort u de laatste weken op weekend met Karen de Greve. En daar is nu net wat mee aan de hand. Niet met Karen, wel met het team achter op weekend. Want de griep heeft daar toegeslagen. Er zijn een aantal mensen ziek. Dus er zijn geen opnames kunnen gemaakt worden en geen voorbereidingen voor dat programma. Dus Karen zit met lege handen. En kan dus ook geen programma presenteren morgen. Maar wij gaan dat fijntjes oplossen door u natuurlijk weer leuke non-stop muziek voor te schotelen zoals u dat van ons gewend bent. Natuurlijk weer van de hoogste kwaliteit. John Lennon, hier is Imagine.

If You Were With Me Now, dat was Kylie Minogue en Kate Washington. En eigenlijk zijn we een beetje samen. U voor de radio, ik in het kastje. En samen genieten van de leuke muziek van Espresso en van Radio Ludo. En tussendoor, als het kan, even een lekker kopje koffie of wat anders lekkers. U mag het zelf kiezen. En de muziek, die kiezen wij nog altijd. En we hebben nu gekozen voor Guy Mardel. Navou Jamais.

0: De specialist in hernieuwbare energie is Wopa Saving Energy Riemst. Ze hebben een ruim aanbod energiezuinige producten. Zonnepanelen, energievriendelijke airco's met koel- en warmtefunctie. Wopa Saving Energy, Biezenakkers 15 Riemst. Bel voor een afspraak en advies op maat. 012-69-0044. Alle info op wopa.be. Wopa Saving Energy Riemst. Uw energievoordeel. Daar zorgen zij voor.
1: Kom kennis maken met de slimme batterijen en de nieuwste generatie van warmtepompen en airco's op zondag 4 oktober. Kom vrijblijvend ons gamma energiezuinige oplossingen ontdekken bij Wopa op de Biezenakkers 15 in Riemst. Uitzonderlijk geopend op zondag 4 oktober van 10 tot 17 uur.

Floyd Kramer en de nodige instrumentale muziek na ons drieluik met Java. Daarvoor Sweet Surrender van Brett. En Guy Mardel mocht het drieluik op gang trappen vandaag met Navu Jamai. Nu gaan we terug naar de jaren 60, want wij draaien ze allemaal, hoor, de hits van de 50s tot en met de 90s. En in 1960, toen waren de Shirelles waanzinnig populair. Onder andere met deze Will You Love Me Tomorrow.

Hitsmachine uit de 70s, dat was Jude Dolan. Naast deze Good Looking Woman had hij ook nog Lady in Blue, I Need You en Make Me an Island, om maar zijn grootste hits op te noemen. En de Everly Brothers die gaan even wenen in de regen. Crying in the rain.

Monsieur Julien Clerc et Si on chantait, waarom eigenlijk ook niet? Het leven is al triestig genoeg, dus een beetje zingen, dat kan ons alleen maar opvrolijken. Dat denken we dan toch, hè? Misschien is dat wel bij jou zo, wie weet het. We gaan terug naar 1970, toen scoorde Chocking Blue in Nederland en in België en zeg maar in heel Europa hit na hit. Onder andere deze Mighty Joe.

Lekker uptight nummer deze van Daniel en Julie. Het was toen 1983 toen hij met dit nummer in het Eurovisie Songfestival stond. Bijna 10 uur, bijna tijd om afscheid te nemen. Veel plezier met de collega's. Straks na 10 uur is er natuurlijk weer Koen Baks met Hallo met Koen. En hij brengt je weer leuke muziek en heel wat wetenswaardigheden bij die muziek natuurlijk. Morgen is er de Hit Riders met Mark Brilouet tussen 10 en 12. En helaas, ik heb het je al uitgelegd, geen op weekend met Karin te Greven. We wensen het team van haar alvast heel veel beterschap. Wij laten jou met Hurricane Smith en I don't know why I love you, but I do.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Er zitten opnieuw minder leerlingen op de Vlaamse schoolbanken. Voor het tweede jaar op rij daalt het aantal tot net geen 1,2 miljoen. Dat zijn er enkele duizenden minder dan vorig schooljaar. Vooral het katholiek onderwijs wordt getroffen. De terugval heeft te maken met een daling van het aantal geboorten, vooral in de Westhoek en in verschillende Limburgse gemeenten. Het katholiek onderwijs verwacht dat die trend zich zal doorzetten. Daardoor dreigen scholen met te weinig leerlingen op termijn te moeten sluiten. In de Duitse deelstaat Beieren zijn twee plaatselijke ambtenaren doodgeschoten. Dat gebeurde tijdens een routinecontrole van vuurwapens. Het gaat om een man van 45 en een vrouw van 54. Een verdachte van 60 is gearresteerd. Hij raakte licht gewond toen hij een kogel in zijn been kreeg. De man had zich urenlang schuilgehouden in een huis. De politie omsingelde de woning en schakelde speciale eenheden in. Buurtbewoners moesten binnenblijven of de omgeving vermijden. De Verenigde Staten en Oekraïne gaan opnieuw met elkaar praten over de oorlog met Rusland. Dat heeft president Zelensky bekendgemaakt. Oekraïense onderhandelaars ontmoeten vandaag en morgen de Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff in de VS. Ze zullen het onder meer hebben over een mogelijk staakt het vuren, extra militaire steun en veiligheidsgaranties voor Oekraïne. Zelensky verwacht dat ook een Europese delegatie aan de gesprekken deelneemt. Bij onlusten in een gevangenis in de Mexicaanse deelstaat Sinaloa zijn 10 doden gevallen. De slachtoffers zijn 9 gedetineerden en een minderjarige bezoeker. 16 gevangenen raakten gewond. De politie en het leger kwamen massaal ter plaatse om de orde te herstellen. De precieze aanleiding voor het geweld is nog niet duidelijk. Er loopt een onderzoek. Het is zwaar bewolkt en winderig met geregeld wat regen of motregen. Na de middag wordt het tijdelijk droger en klaart het wat op. De maxima schommelen tussen 14 en 18 graden. Morgen krijgen we een wisselend bewolkt weerbeeld met mogelijk nog enkele buien. We halen dan een graad of 15.
1: Ludo. Hallo, met Koen. Gasduinen in onze discotheek met Koemba.

leuke single van deze Brenda Lee en dat in Babyface op deze vrijdagochtend. En dat betekent alweer de laatste Hallo met Koen voor deze week tenminste. Een heel goede morgen en van harte welkom.

Amerika. Want wat kan een mens nog gelukkiger maken? Wel, misschien wel een flinke portie onvervalste Philly Soul met een baslijn waar je onmogelijk kan op blijven stilzitten. Muziek is inderdaad de universele taal van de liefde en niemand bezingt dat beter dan deze legenden. Dit zijn de OJ's en I Love Music.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde direct los. En je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en bio's.
0: Dat is Alvo.
1: Dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77. Dit is goed.

dat waren de Spotniks, heel herkenbaar. En dat met deze Johnny Guitar. Zometeen nieuws over de adviesraad van Genk, de adviesraad 55+, want die hebben een prijs gewonnen. En waarvoor, dat hoor je na deze van Jesse Green.

Dat was Jesse Green in Flip. En dan naar Genk, want daar heeft Adviesraad 55PLUS de allereerste gouden blik gewonnen voor een brochure over communiceren met ouderen. Met die brochure wil de Adviesraad uit Genk benadrukken dat ouderen niet betutteld willen worden en dat ze nog graag een steentje willen bijdragen aan onze maatschappij. Ja, de Adviesraad 55PLUS uit Genk is ook niet altijd gelukkig met hoe ouderen worden aangesproken. Ouderen willen vooral in hun eigen waarde blijven en hun ervaring nuttig maken voor de samenleving. En dat kan bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk, zoals lesgeven over digitale toepassingen in een woonzorgcentrum. Meer hierover lees je onder andere via de website van vrt.nl.

dat is de reden waarom je luistert naar Radio Ludo, want hier bij ons worden dit soort platen nog wel gedraaid. Nat King Cole en dat in Come Closer to Me. En nu naar Mariah Carey, een beetje recenter platenwerk met Someday.

Nieuwe Star, en dat hier bij Radio Ludo in Mockingbird Hill. Een plaat die u ongetwijfeld nog kent in de versie van Roots Syndicate. In de krant Het Nieuwsblad stond te lezen dat Belgen vaker kiezen voor een eitje op hun bord. En daarover zometeen meer. Ik heb eerst nog de Crickets in Don't Ever Change.

Dat was de boodschap van de Crickets in Don't Ever Change. En Belgen kochten vorig jaar gemiddeld 83 verse eieren per persoon. Dat is bijna 3% meer dan het jaar ervoor. En vergeleken met zowat 10 jaar geleden, toen bedroeg het gemiddelde bijna 66 eieren. Ja, je kan dus vaststellen dat de consumptie met een kwart is gestegen. Dat blijkt uit een peiling van het Vlaamse Centrum voor Agro- en Visserij Marketing, oftewel kortweg de Vlam. Ook de lijzen ziet de vraag al jaren stijgen. De verkoop ligt er zo'n 15% hoger dan vorig jaar. En volgens de supermarktketen komt dat door de groeiende aandacht voor eiwitten. Ook de medische kijk op eieren is veranderd, want vroeger werd er al eens gewaarschuwd voor onze cholesterol. Maar nu zegt men dat 1 eitje per dag prima is. En het zijn vooral jongeren, mannen en mensen met buitenlandse roots die vaker eieren eten.

0: dat was het duo Albano en Romina Power. Hier bij ons met T'aimé encore une fois. En nu dit leuke plaatje van The Seekers in A World of Our Own. Goedemorgen.
1: Close.

Nou, het is zo'n one-hit wonder voor deze band Gazebo in I Like Chopin. En wij willen dat u er ook graag bij bent zometeen voor deel 2 van deze Hallo met Koen. We ronden nu even af met deze van Bino en het welbekende Mama Leone. Tot

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemorgen. Geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Dit weekend wordt zware verkeershinder verwacht in het Maasland. De Nederlandse A2-snelweg is sinds gisteravond 9 uur afgesloten tussen Sittard en Echt voor grote werkzaamheden. Daardoor wordt heel wat verkeer omgeleid via Belgisch-Limburg. Vooral in Mazeik, Kinrooi, Tilse-Stokkum en Maasmechelen wordt het bijzonder druk. Op de N78 in Mazeik worden tijdens de piekuren tot 500 extra voertuigen per uur verwacht. Vooral vandaag dreigt een moeilijke verkeersdag te worden. Bestuurders krijgen het advies om de regio indien mogelijk te vermijden en rekening te houden met extra reistijd. Ook in Limburg wordt vandaag en maandag hinder verwacht door vakbondsacties tegen de besparingsplannen van de federale regering. Vandaag rijdt naar verwachting slechts 61% van de bussen van de lijn in Limburg. Maandag wordt er opnieuw gestaakt bij de lijn en ook het treinverkeer zal hinder ondervinden. Daarnaast zijn er acties in het onderwijs. Zo blijft de school De Bloesem in Sint-Truiden maandag al zeker gesloten. Ook op Brussels Airport worden vandaag ongeveer 140 vluchten geschrapt. Reizigers krijgen het advies om vooraf de apps van de lijn en de NMBS te raadplegen. Vandaag wordt een wisselvallige dag. In de loop van de ochtend zal het vanuit het westen gaan regenen. Namiddag volgen er buien. Tussen de buien kan het echter ook wel eens urenlang droog blijven. Van regio tot regio kan het weerbeeld er regelmatig totaal anders uitzien. Het wordt amper 15 graden. Zaterdag fris, maar grotendeels droog en 14 graden.
4: Hallo, met Koen. Grasduinen in onze discotheek met Koenbaks.

inderdaad, was een beetje het smeekgebedje van Clodagh Rodgers, de dame die je ongetwijfeld nog kent van de grootheid Jack in the Box. En dat was met deze Someone to Love Me. En vooraleer het weekend echt van start gaat, mogen wij hier nog de honneurs waarnemen in deze Hallo met Koen. Deel 2 op deze vrijdagochtend hier allemaal bij Radio Ludo. Met zometeen een beetje van die surfing sound van de Beach Boys. En dat in deze fun, fun, fun.

was die zogeheten Surfing Sound die het uitstekend deed in de hitparades. En de grote hitmakers daarvan waren onder meer de Beach Boys. En die hoorde je hier met deze fun. Ja, het plezier is verzekerd elke dag weer hier bij Radio Ludo met onze diverse programma's en de fijnste platen. Zoals deze hier van Lilian Saint-Pierre. En met jou wil ik de hemel zien.

Dus op Facebook. Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaning producten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.

Ja, een paar jaar geleden dook de plaat opnieuw op in de hitparades. Dan wel met een stevige beat van Bob Sinclair. En noemde het gewoon Far L'Amore. Dit hier was het origineel van die grote dame van de RAI van de Italiaanse omroep. En dat was Raffaella Carrà in A Far L'Amore. Cominciato. Oh, oh, oh.

was Ricky Nelson in deze I Will Follow You. Zo meteen nog nieuws over de Mijn Hasselt app na deze van Johnny Hallyday.

Ja, de grote naam Johnny Hallyday en Pour moi la vie va commencer. En dan naar de vernieuwde Mijn Hasselt app, want die is in 1 jaar tijd meer dan 30.000 keer gedownload. Via de app kunnen inwoners van Hasselt onder meer hun afvalophaling opvolgen en verschillende overheidsdiensten raadplegen. Nu, de stad wil het aanbod de komende maanden nog uitbreiden met onder andere vooraf ingevulde formulieren en ook de mogelijkheid om afspraken te beheren. Zo kunnen inwoners via die app hun afspraken met de stad beheren en ook belangrijke locaties op een kaart kunnen bekijken. Ook officiële berichten van de stad, persoonlijke beslissingen van de gemeenteraad en BE Alert meldingen moeten via de Mijn Hasselt app beschikbaar worden. Wie trouwens minder vertrouwd is met de digitale toepassingen, kan in Hasselt terecht liever bij de 9 digipunten. Zo willen ze ervoor zorgen dat iedereen mee kan met de digitale dienstverlening.

Ray Charles en Willie Nelson in deze Seven Spanish Angels. En haal er best je agenda bij. Ik heb zometeen iets over een kerstconcert, maar dat vindt plaats op 19 januari volgend jaar. Dus dat wordt opschrijven na deze plaat van de Capitals in Cool Jerk.

Cool Jerk en dat waren de Capitals. En Loredana, je weet wel, die al meer dan 14 jaar de frontvrouw is van Two Fabiola, die staat namelijk op dinsdag 19 januari volgend jaar op het podium van C-Mine in haar thuisstad Genk. Samen met Erik Goossens brengt ze er een kerstconcert dat heet Winter Voices. Ook drie jonge stemmen maken deel uit van de show en het publiek krijgt kerstliedjes uit Nederland, Vlaanderen, Engeland en Italië te horen, aangevuld met evergreens zoals Caruso, Imagine en Halleluja. Twee multi-instrumentalisten zorgen trouwens voor de muzikale omkadering. Voor één avond wordt dus C-Mine omgetoverd tot een sfeervolle kersttempel. En dat dus op 19 januari van volgend jaar.

Dat was hem, Dan Hartman in Relight My Fire. En nu naar Nederland met deze twee dames, genaamd Snoopy en No Time for a Tango.

Donnie Albert en dat in deze I Can't Help Myself. Nog even melden dat ook vandaag de politie extra controleert over het gsm-gebruik achter het stuur. En dat geldt ook voor het gsm-gebruik op de fiets en of de step. Want wie betrapt wordt met een gsm in de hand riskeert een onmiddellijke inning van maar liefst €202.

Nou, nu het weer helemaal omgeslagen is, zal je van die zomersproetjes niet zoveel meer merken. Alleen in de muziek dan met Rocco Granata. En ook dit, alle 38 Limburgse gemeenten stappen mee in het Klimaatbomen Limburg 2.0. Met dat project willen ze hun bomenbestand tegen 2031 beter beschermen en klimaatbestendiger maken. De provincie investeert jaarlijks de komende 5 jaar 190.000 euro en biedt gemeenten onder meer advies van boomexperten, vormingen en GIS-ondersteuning. Ook de provinciale lijst met geschikte klimaatbomen wordt uitgebreid van 100 naar 300 soorten.

0: just too good to be true.
1: Lid van de Jacksons, te weten German Jackson, in deze classic Can't Take My Eyes Off You. En daarmee zijn we helemaal rond wat betreft deze Hallo met Koen op deze vrijdag. Ik wens je alvast een uitstekend weekend. Geniet er maar met volle teugen van. En wij horen elkaar maandag weer vanaf 10 uur. En ik heb nog onder andere Billy Fury met Last Night Was Made For Love. Dat is een mooie afsluiter. Dus heel graag tot maandag om 10 uur.

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: De gemeente Lummen zet 7 mobiele camera's in om sluikstorters en vervuilers te betrappen. De camera's werken dag en nacht, zijn verplaatsbaar en worden soms gecamoufleerd opgesteld. Vorig jaar werden in Lummen 272 gasboetes uitgeschreven voor zwerfvuil en sluikstorten, goed voor ruim 42.000 euro. Opvallend is dat 85% van de overtreders van buiten de gemeente komt. Tijdens de week van de handhaving worden de controles nog opgedreven, onder meer aan scholen, bushaltes en sportterreinen. Wie betrapt wordt, riskeert bij herhaling een boete tot 500 euro. Hasselt wil 218 nieuwe bomen planten langs het omstreden fietspad tussen Steevoort en Hasselt. Daarvoor moeten wel eerst 202 oude platanen verdwijnen. Volgens de stad is dat noodzakelijk voor de veiligheid, omdat de boomwortels het fietspad ernstig beschadigd hebben en verschillende bomen onvoldoende stabiel zijn. De nieuwe bomen worden ruim 5 meter hoog en krijgen een speciaal wortelgeleidingssysteem. Daarnaast investeert Hasselt 1,1 miljoen euro extra in veiliger kruispunten en oversteekplaatsen. De stad dient een nieuwe vergunningsaanvraag in en wil uiterlijk in 2028 met de werken bezig zijn. Vandaag wordt een wisselvallige dag. In de loop van de ochtend zal het vanuit het westen gaan regenen. Namiddag volgen er buien. Tussen de buien kan het echter ook wel eens urenlang droog blijven. Van regio tot regio kan het weerbeeld er regelmatig totaal anders uitzien. Het wordt amper 15 graden. Zaterdag fris, maar grotendeels droog en 14 graden.

Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaning producten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products.

zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op kreins-carproducts.be. Want bij Kreins, daar kom je niet toevallig. Het is goed.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Kom op tegen kanker is blij dat de regering een nieuw kankerplan klaar heeft. De zorg voor zeldzame en complexe kankers zal meer in gespecialiseerde ziekenhuizen plaatsvinden en er moet ook extra steun komen voor patiënten na de behandeling. Bijvoorbeeld bij de terugkeer naar werk. Er komt ook een expertengroep om oncologen te helpen bij moeilijke keuzes over complexe kankers. Die moet onder meer helpen te bepalen welke patiënten echt baat hebben bij die dure persoonlijke therapieën. En dieseltanken wordt morgen weer fors duurder. Er komt maar liefst 10 cent bij per liter. Aan de pomp betaal je dan maximaal €2,49 per liter. Op een tankbeurt van 50 liter komt er zo €5 bij. Ook stookolie wordt morgen fors duurder. Daar komt 8 cent per liter bij. De prijsschommelingen zijn nog altijd het gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar de Zuid-Afrikaanse juriste Navi Pillay. Ze krijgt de prijs voor haar inspanningen voor vrede en internationaal recht. Pillay was van 2008 tot 2014 hoge commissaris voor de mensenrechten van de Verenigde Naties. Ze was ook rechter bij internationale tribunalen voor oorlogsmisdaden. LeBron James heeft zijn debuut gemaakt bij de Philadelphia 76ers. De Amerikaanse basketbalster verloor met zijn ploeg met 114 tegen 108 van Brooklyn Nets in een oefenwedstrijd. James speelde 18 minuten en maakte 10 punten. Hij gaf ook 5 assists en pakte 4 rebounds. James verliet afgelopen zomer de Los Angeles Lakers na 8 seizoenen. Hij is 41. Zwaar bewolkt vandaag met kans op een bui en tot 16 graden. Morgen wat meer opklaringen, maar ook nog wolken en soms regen. Hoogstens 15 graden dan.
1: What number is this, Chip?
2: 7A.
1: Okay, not me. Like, don't get excited, man. It's because I'm short, I know.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde direct los. En je ziet wat je koopt. En dat is altijd kwaliteit en bio's.
0: Dat is Alvo.
1: Dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77.
2: Al jouw verzekeringen.

Lovet Insurance. De makelaar aan huis. Zowel voor particulier als professioneel. Bekijk het uitgebreide aanbod verzekeringen en beleggingen op lowetinsurance.be of bel vrijblijvend op 012 24 10 29. Lovet Insurance in Tommerenborg-Loon en Houthalen-Helchteren. De makelaar met een verrassende service.

Het is een tijd van zorg en stress. Iedereen is aan de fles. Grote vraag, hoe kom je rond? En hoe blijf je goed gezond?

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Het beschermde kasteel De Donia in Guinchoven bij Hasselt staat te koop voor ruim 2 miljoen euro. Het historische gebouw werd vanaf 2016 voor meer dan 3 miljoen euro gerestaureerd, maar de binnenkant is nog niet volledig afgewerkt. Het kasteel heeft een vloeroppervlakte van bijna 1000 vierkante meter en ligt op een domein van ruim 82 arem. Volgens de makelaar is er heel wat interesse, zowel van particulieren als van kandidaat-uitbaters van een restaurant of bed and breakfast. De nieuwe eigenaar kan de binnenkant nog naar eigen smaak inrichten, maar moet wel rekening houden met de beschermde status van het gebouw. In Lommel is dinsdagavond een voetganger om het leven gekomen bij een verkeersongeval. De man werd rond 10:45 aangereden door een auto op de binnensingel, ter hoogte van tankstation Gabriëls. De hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar voor het slachtoffer kon geen hulp meer baten. De automobilist testte negatief op alcohol en drugs. Het parket werd ingelicht. Vandaag wordt een wisselvallige dag. In de loop van de ochtend zal het vanuit het westen gaan regenen. Namiddag volgen er buien. Tussen de buien kan het echter ook wel eens urenlang droog blijven. Van regio tot regio kan het weerbeeld er regelmatig totaal anders uitzien. Het wordt amper 15 graden. Zaterdag fris, maar grotendeels droog en 14 graden.

0: Kleedtiertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: Ik wil naar diertjes kijken.
1: Goh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Curinga Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
4: Papa!
5: Oh, zeg, schat. Heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
6: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
5: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
6: Schat, dat is een goed gedacht.
7: Wopa Saving Energy riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044 of kijk op wopa.be.

so I don't have to dream alone. Someday, I don't know how, I hope

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

In de buurt van Brussel Centraal zijn zware rellen uitgebroken. Honderden in het zwart geklede jongeren met maskers en helmen hebben de grote vakbondsbetoging tegen de besparingsplannen van de regering verstoord. Ze bekogelden de politie met vuurwerk, stenen en glazen flessen en staken ook verschillende deelfietsen in brand. Agenten vuurden traangas af en zetten het waterkanon in om de gemoederen te bedaren. De jongeren mengden zich tussen de betogers om hun ongenoegen te uiten over de besparingen in het Frans talig onderwijs. Volgens hen is geweld de enige manier om gehoord te worden. Verschillende heethoofden zijn opgepakt. Er is dit jaar al meer geld uitgetrokken voor de bouw en renovatie van sociale woningen dan in heel 2025. Dat zegt toch Vlaams minister van Wonen De Pratere. In totaal gaat het om ruim 1 miljard euro. De versnelling moet onder meer helpen om de lange wachtlijsten terug te dringen. Bouwfederatie M-Beeld is tevreden met de evolutie en pleit ervoor om dit tempo aan te houden. Premier De Wever bekijkt vandaag met zijn coalitiepartners of ze dit weekend verder onderhandelen over de begroting tot alle knopen zijn doorgehakt. Ze zoeken 10 miljard euro om die begroting op orde te krijgen. Tegen dinsdag moet er een akkoord zijn, dan legt De Wever normaal zijn beleidsverklaring af in de Kamer. De helft van de twintigers in ons land die een huis kopen, krijgt daarbij financiële steun van de ouders. Dat blijkt uit een rondvraag van het Nieuwsblad. Gemiddeld gaat het om zo'n 54.000 euro. Twintigers hebben het al maar moeilijker om op eigen houtje een woning te kopen. En Alexander Bloks is uitgeschakeld op het tennistoernooi in Shanghai. Hij verloor in de tweede ronde nipt van de Fransman Quentin Halys. Bloks won de eerste set, maar verloor de tweede en derde. Daardoor grijpt hij naast een topduel met Alexander Zverev, de nummer 2 van de wereld. Bloks zelf staat 28ste op die ranglijst. Het is grijs met af en toe wat regen of motregen bij een temperatuur tussen 14 en 18 graden. Morgen wisselend bewolkt, we krijgen dan af en toe een bui en halen een graad of 15. Zondag en maandag droger en zachter met maxima rond 18 graden.

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: De gemeente Lumme zet 7 mobiele camera's in om sluikstorters en vervuilers te betrappen. De camera's werken dag en nacht, zijn verplaatsbaar en worden soms gecamoufleerd opgesteld. Vorig jaar werden in Lumme 272 gasboetes uitgeschreven voor zwerfvuil en sluikstorten, goed voor ruim €42.000. Opvallend is dat 85% van de overtreders van buiten de gemeente komt. Tijdens de week van de handhaving worden de controles nog opgedreven, onder meer aan scholen, bushaltes en sportterreinen. Wie betrapt wordt, riskeert bij herhaling een boete tot €500. Hasselt wil 218 nieuwe bomen planten langs het omstreden fietspad tussen Steevoort en Hasselt. Daarvoor moeten wel eerst 202 oude platanen verdwijnen. Volgens de stad is dat noodzakelijk voor de veiligheid, omdat de boomwortels het fietspad ernstig beschadigd hebben en verschillende bomen onvoldoende stabiel zijn. De nieuwe bomen worden ruim 5 meter hoog en krijgen een speciaal wortelgeleidingssysteem. Daarnaast investeert Hasselt €1,1 miljoen extra in veiliger kruispunten en oversteekplaatsen. De stad dient een nieuwe vergunningsaanvraag in en wil uiterlijk in 2028 met de werken bezig zijn. Vandaag wordt een wisselvallige dag. In de loop van de ochtend zal het vanuit het westen gaan regenen. Namiddag volgen er buien. Tussen de buien kan het echter ook wel eens urenlang droog blijven. Van regio tot regio kan het weerbeeld er regelmatig totaal anders uitzien. Het wordt amper 15 graden. Zaterdag fris, maar grotendeels droog en 14 graden.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Ja, er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groenten. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde echt thuis. En je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en vers.
0: Dat is Alvo.
1: Ja, dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasseltse Steenweg 77.
2: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
3: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
2: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
4: Schat, dat is een goed gedacht.
5: Wopa Saving Energy riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

tussen Kortrijk en Lauwe, Blanche en zijn Bert. Meisje, oh honkie, want het is het kien werd. Een paard en een karre, al 100 jaar lang, doet toch langs diezelfde eigenste hank.

Je zegt, je zit zat, wat is er aan te zien? Er zijn nu toch veel beter dingen om te rien. Een kar, och jere, het is het klappen niet werd. En wat voor speciaals is er nu aan een paard?

En al tien dat ziet een groot gat en een stert. En hij vertelt van zijn grote voyage met paard en karre en heel zijn menage. O Blanse, Blanse, Blanse en zijn paard. Jack, Jack, you Jack, mijn paard. Het paard stapt voor de ook veel diepe gedachten, wat hij van zo'n beste nog niet zou verwachten. Die smerige auto's, dat stinkt ongezond. Hij kruilt je onder neus van een paardenstront.

Hij weet heel goed, er haar niks van verloren. De Musnepstraat haan er niet van dood. De neus in een stank is een ander zijn brood. O Blanche, Blanche, Blanche zijn paard. Jack, Jack, je Jack paard. Ja, zo is het leven en zo is het goed. Hij gaat niet verbeteren, hoe hard hij ook vroet. Vlieg naar de maan en schiet al kapot. Ik zeg, ik moet dat, wie is er hier de zot? Blanche.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
1: Schat, dat is een goed gedacht.
2: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

Thuis heb ik nog een ansichtkaart waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

Wat leefden ze eenvoudig toen? In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

In Brussel is het nog altijd erg onrustig. Groepen relschoppers blijven de politie uitdagen, die op zijn beurt traangas en het waterkanon inzet. Aan het Centraal Station zijn intussen enkele jongeren opgepakt, maar de rellen verspreiden zich ook naar de buurt van het Zuidstation. Daar is een geparkeerde bus kort en klein geslagen, zijn bushokjes van de MIVB volledig vernield en is ook een auto uitgebrand. Van gewonden is voorlopig geen sprake. Bij de relschoppers, de meesten gemaskerd, zouden opnieuw veel minderjarigen zijn. De jongeren mengden zich in de nationale betoging. Socialistische en christelijke vakbonden protesteerden in Brussel tegen de besparingen van de federale regering. Vlaams Belang-politicus Philippe de Winter is in het Antwerpse stadhuis aangevallen door een groep mensen van Marokkaanse origine die daar een huwelijk bij woonden. De Winter wilde het ereboek voor de overleden stranger John de Wilde ondertekenen, maar de groep zou hem de doorgang versperd hebben. Nadat hij voor racist was uitgescholden, kreeg hij klappen van een tiental mensen. Zijn partijgenote Anke van der Meers, die hem vergezelde, maakte beelden van het incident en zette ze op sociale media. De Winter hield er een bloedende wenk en een blauw oog gaan over. Hij heeft een klacht neergelegd wegens slagen en verwondingen. De drie mannen die waren opgepakt na een zware schietpartij in Antwerpen gisteravond zijn na verhoor weer vrijgelaten. Bij het schietincident dat plaatsvond in een via Airbnb verhuurd pand raakten drie twintigers ernstig gewond. Twee van hen zijn nog in levensgevaar. De aanleiding voor het geweld is nog onduidelijk. Het onderzoek loopt volop. En op de wereldbeker korte baan zwemmen in Oezbekistan blijft Roos van Otterdijk de records opstapelen. In klein bad verbeterde ze vandaag voor de tweede keer in een week tijd haar Belgisch record op de 50 meter vlinderslag. Van Otterdijk won haar discipline ook. Eerder vandaag was Lucas Envaux ook de beste op de 800 meter vrije slag. Volgende week eindigt de wereldbeker met een laatste manche in Kazachstan. Het is bewolkt, maar op de meeste plaatsen nog droog. Straks trekt wel een nieuwe regenzone over het land van west naar oost. Temperaturen vannacht tussen 7 en 13 graden, een stevige wind en ook dan gaat het overal regenen.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Ja, leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

In Brussel is het nog altijd erg onrustig. Groepen relschoppers blijven de politie uitdagen die op zijn beurt traangas en het waterkanon inzet. Aan het Centraal Station zijn intussen enkele jongeren opgepakt, maar de rellen verspreiden zich ook naar de buurt van het Zuidstation. Daar is een geparkeerde bus kort en klein geslagen, zijn bushokjes van de MIVB volledig vernield en is ook een auto uitgebrand. Van gewonden is voorlopig geen sprake. Bij de relschoppers, de meesten gemaskerd, zouden opnieuw veel minderjarigen zijn. De jongeren mengden zich in de nationale betoging. Socialistische en christelijke vakbonden protesteerden in Brussel tegen de besparingen van de federale regering. Vlaams Belang-politicus Philippe de Winter is in het Antwerpse stadhuis aangevallen door een groep mensen van Marokkaanse origine die daar een huwelijk bij woonden. De Winter wilde het ereboek voor de overleden stranger John de Wilde ondertekenen, maar de groep zou hem de doorgang versperd hebben. Nadat hij voor racist was uitgescholden, kreeg hij klappen van een tiental mensen. Zijn partijgenote Anke van der Meers, die hem vergezelde, maakte beelden van het incident en zette ze op sociale media. De Winter hield er een bloedende wenk en een blauw oog gaan over. Hij heeft een klacht neergelegd wegens slagen en verwondingen. De drie mannen die waren opgepakt na een zware schietpartij in Antwerpen gisteravond zijn na verhoor weer vrijgelaten. Bij het schietincident dat plaatsvond in een via Airbnb verhuurd pand raakten drie twintigers ernstig gewond. Twee van hen zijn nog in levensgevaar. De aanleiding voor het geweld is nog onduidelijk. Het onderzoek loopt volop. En op de wereldbeker korte baan zwemmen in Oezbekistan blijft Roos van Otterdijk de records opstapelen. In klein bad verbeterde ze vandaag voor de tweede keer in een week tijd haar Belgisch record op de 50 meter vlinderslag. Van Otterdijk won haar discipline ook. Eerder vandaag was Lucas Envaux ook de beste op de 800 meter vrije slag. Volgende week eindigt de wereldbeker met een laatste manche in Kazachstan. Het is bewolkt, maar op de meeste plaatsen nog droog. Straks trekt wel een nieuwe regenzone over het land van west naar oost. Temperaturen vannacht tussen 7 en 13 graden, een stevige wind en ook dan gaat het overal regenen.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: heel Limburg. Digitaal op DAB+. Dit is Ludo.
1: Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed?

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Na de zware rellen in Brussel belooft minister van Binnenlandse Zaken Quintin van de MR een reactie van politie en gerecht die in verhouding zal staan tot de aangerichte schade. Quintin benadrukt dat de politie niet het doelwit van geweld mag zijn en dat de enige schuldigen van het geweld de relschoppers zelf zijn. Grote groepen jongeren richten in de hoofdstad zware vernielingen aan bussen, bushokjes en straatmeubilair aan en keerden zich tegen de agenten. Ze staken ook een wagen in brand. Uiteindelijk is een twintigtal amokmakers voorlopig opgepakt. De jongeren zouden zich vooral richten tegen besparingen in het Franstalig onderwijs. Tegelijk vond in Brussel een grote vakbondsbetoging plaats tegen de Arizona-regering. Zo'n 30.000 mensen namen deel. Die manifestatie verliep zonder geweld. Gevangenissen, terugkeerdiensten en de gesloten centra van de dienst Vreemdelingenzaken kunnen voortaan vlotter personeel aanwerven. Dat is mogelijk gemaakt door een koninklijk besluit van ministers Verlinden en Van Bossuyt. Het laat toe snel contractueel personeel aan te werven als de klassieke procedures het tekort niet kunnen opvangen. Het gaat om een regeling onder voorwaarden die geldt tot 2030. De regering wil deze legislatuur 1300 extra plaatsen creëren in de gevangenissen om de overbevolking tegen te gaan. Maar daar is veel bijkomend personeel voor nodig en die recrutering verloopt moeizaam. De Verenigde Staten nemen sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Rubio gezegd. Die spreekt van valse en gepolitiseerde rechtspraak. Met de sancties hoopt de regering Trump het tribunaal financieel te treffen en zo zijn werking te saboteren. Het strafhof onderzoekt onder meer oorlogsmisdaden van de Amerikaanse militairen in Afghanistan en vaardigde eerder een arrestatiebevel uit tegen de Israëlische premier Netanyahu, traditioneel een bondgenoot van de VS. De Europese Commissie zegt dat ze het tribunaal maximaal blijft ondersteunen. En een jonge bestuurder uit Dilbeek in Vlaams-Brabant, die meermaals op overdreven snelheid was betrapt met zijn BMW, heeft van de politierechter een rijverbod en 50 uur werkstraf gekregen. De man reed vorig jaar aan 160 km per uur op een drukke steenweg. Het wegdek lag er op dat moment glad en ijzig bij. De jonge man moet ook een verplichte cursus volgen bij Verkeersinstituut FIAS en zijn theoretisch rijexamen opnieuw afleggen. In de nacht veel regen en tot 11 graden, daarna een drogere dag bij 14 graden, maar een bui is niet uitgesloten. Zondag hetzelfde weerbeeld.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

zotte morgen. De stad ontwaakt, de eerste trein breekt door de stilte en op zijn signaal begint de wilde dans ter dwazen. De mens kruipt uit zijn ledikant, denkt aan zijn werk en met zijn krant. Hij eilt dan nog half slaper door de straten. De wereld herneemt zijn zotte zorgen, het ritme van

En ook de kinderen en de dwazen blijven tussen de rozen slapen, ver en veilig geborgen voor het ritme van de zotte morgen. De zotte morgen. De zotte morgen. De zotte morgen.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

zit moeder ziel alleen. Hij heeft hier op een beurs de hele dag vergaderd. En nu kijkt hij uit verveling

hij stelt zichzelf voor. Totdat hij in de alcohol zijn onschuld heeft vermoord. Dan vraagt hij hoe ze heet, zij noemt alleen een prijs. Opeens trekt in een vage flits een vrouw aan hem voorbij. Dan zakken al zijn hersens, een half

Hilton Barcelona. Langzaam wordt het licht. Vier sterren van zijn kloten. Hij doet geen oog meer dicht. De Spaanse nacht is stil. Er hangt niets in de lucht. Die altijd maar vooruit wil. Verliest de weg terug. De heimwee naar vervlogen tijd. Kamers op de Place Pigalle. Een halve ster en krakend bed. En de toiletten in de hal. Het was een leven zonder zorg. In een droom die nog bestaat. En een liefde, zoveel liefde, die je met een kus betaalt. God, hij had zoveel ideaal. En hij sliep onder de sterren. Hij vertelde alles wat hij voelde. Dat hij had niets te verbergen. Zijn fantasie was een paleis. Hij had een hoofd om in te wonen. En hij praatte over later. Want het beste moest nog komen. Hilton Barcelona. 10 uur in de ochtend. Hij zit aan het ontbijt, ziet zichzelf en voelt de neiging om te kotsen. Hij wil weg hier terug naar huis. Het is een chaos in zijn hoofd. Want dit hotel is het huis waar de heimwee woont.

is het huis waar de heimwee loopt. Zie ze lopen hier, die man, kleurloos tussen koud en warm, met hun zwarte aktetassen, met hun ziel onder hun arm. In dit hotel regeert de leugen,

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.